Ik ben verleid die mooi had, hier ik was op lakken. Alkormen, ik weet niet wat is aan Nemmerek, Nemmerek, de Nemmerek. Alkormen, ik weet niet wat is aan Nemmerek, Nemmerek, de Nemmerek.